0: Future Voices. Zukunftsmusik.
1: Musik.
2: Laten we heel zuinig zijn op de natuur.
3: Laten we heel zuinig zijn op de natuur. Laten we heel zuinig zijn.